0: Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Casper Kooi. Nederland voelt er weinig voor om Oekraïne snel een gastlidmaatschap van de Europese Unie te geven. Dat stelt Duitsland voor. Die wil Oekraïne toegang geven tot EU-vergaderingen zonder stemrecht om het land te steunen tegen Rusland. Buitenlandminister Berendsen houdt liever vast aan de gewone route naar een lidmaatschap. In het Noord-Hollandse Loosdrecht stopt de noodverordening omdat de rust is teruggekeerd naar de asielrellen. Volgens de gemeente verlopen de demonstraties tegen de noodopvang de afgelopen dagen ordelijk en praten partijen weer met elkaar. Betogers moeten wel binnen de demonstratievakken blijven. Het gaat de goede kant op met de gesprekken tussen Amerika en Iran over nucleaire voorraad in de Straat van Hormuz, zegt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken. President Trump eist dat Amerika het uranium van Iran krijgt om het te vernietigen, omdat hij denkt dat het voor een kernwapen is. FC Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen met 3-2 verslagen en dus maakt FC Utrecht nog altijd kans op Europees voetbal. Overmorgen dan is die finale er tegen Ajax. En die wedstrijd wordt gespeeld in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan nog het weer van Weer Online. Het is een graad of 10 vannacht en het blijft droog. Vanmiddag dan stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. De Nederlandse activisten van het hulpconvooi voor Gaza landen later vandaag op Schiphol. De zes zitten nu in Istanbul. Hoe het precies met ze gaat is niet duidelijk. Wel dat er twee naar het ziekenhuis zijn gebracht. De opvarenden werden onderschept door Israël en kregen volgens een mensenrechtenorganisatie te maken met extreem geweld. Ondernemers eisen ook dat het kabinet de AOW-plannen volledig intrekt. Dat zegt ondernemersclub VNO-NCW in de Telegraaf. Die wil liever geen conflict met de vakbonden en juist een akkoord met alle partijen voor een betere economie. Ook de kortingen op de WW en de WIA moeten in de ijskast, zeggen de ondernemers. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar afgebroken omdat de medische staf geen geschikte ader kon vinden voor de dodelijke injectie. De gouverneur van de staat Tennessee heeft nu de veroordeelde een jaar uitstel gegeven. Volgens een organisatie voor alternatieven voor de doodstraf zijn er al jaren problemen met de gifspuit. En de 12e testvlucht van de Starship-raket van SpaceX is op het laatste moment uitgesteld. Eigenaar Elon Musk zegt dat er een technisch probleem is. Als dat een beetje snel verholpen is, is er over een paar uur een nieuwe poging. Het gaat om een raket voor lange ruimtevluchten. SpaceX wil ooit mensen naar Mars en terugbrengen. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon. Het wordt maximaal 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Casper Kooi. In Loosdrecht stopt de noodverordening. Dat laat de gemeente weten nu de rust is teruggekeerd na de asielrellen. Er zijn nog wel demonstraties tegen de noodopvang, maar die verlopen de afgelopen dagen netjes. Betogers mogen niet uit de aangewezen demonstratievakken stappen. De parlementaire enquêtecommissie die zich vanaf volgende week op de coronapandemie stort, had veel moeite om alle stukken boven tafel te krijgen. Het kabinet wilde in eerste instantie niet alles geven, al dan niet weggelakt. Uiteindelijk moest de Raad van State eraan te pas komen. De enquête begint eind volgende week. Er komen toch 5000 Amerikaanse soldaten in Polen. Dat laat president Trump weten. Eerder werd gezegd dat Amerika even geen en later minder militairen zou sturen naar Polen en Duitsland. Trump zou boos zijn over de kritische geluiden uit Berlijn over de Amerikaanse oorlog tegen Iran. En Max Verstappen blijft volgend jaar waarschijnlijk in de Formule 1. Hij zegt blij te zijn dat de regels voor volgend jaar weer worden aangepast. De verbrandingsmotor krijgt dan weer een grotere rol. Verstappen vond de huidige regels met half elektrische auto's maar niks en twijfelde daarom of hij wel door wilde gaan met de Formule 1. Dan nog het weer van Weer Online. Die is droog en dat blijft overdag ook zo. Dan is er ook veel zon en het wordt maximaal 26 graden. En dat was het nieuws van het ANP.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Op het eiland Saba is de zoektocht naar de vermiste Nederlandse wandelaar gestopt. Er werd 8 dagen naar hem gezocht met speurhonden, boten, drones en helikopters. Maar hij is niet gevonden. Hij was op Saba om te werken aan een communicatietoren voor Defensie. De gouverneur wenst zijn familie alle sterkte. In het Drentse Gieten hebben vannacht zo'n 100 asielzoekers in een sporthal geslapen. Die konden daar terecht omdat er in het aanmeldcentrum in Ter Apel weer geen plek was. De vluchtelingen moeten later vanochtend weer terug. Gisteren gebeurde zoiets ook, toen schoot Stadskanaal te hulp. In Amerika is een executie van een drievoudige moordenaar niet doorgegaan. Er kon geen geschikte ader worden gevonden voor de dodelijke injectie. De staat Tennessee heeft nu 1 jaar uitstel gegeven. Een organisatie voor doodstrafalternatieven zegt dat er al jaren problemen zijn met de gifspuit. En FC Utrecht maakt nog steeds kans op Europees voetbal. Utrecht gaat naar de finale van de play-offs voor de Conference League. Gisteravond werd Heerenveen in Utrecht met 3-2 verslagen. Overmorgen is de finale al tegen Ajax. Die wedstrijd is in Volendam, want Harry Styles houdt de arena in Amsterdam bezet. Dan het weer van weer online. Er komt veel zon aan en ook warmte. Maximaal 26 graden. In de middag kan het op de stranden koeler worden door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
2: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
4: Hits only. Joy Radio.
5: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
9: Ik werd echt goed geadviseerd.
8: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
10: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
8: Radio is krachtig en betaalbaar.
10: Het werkt echt.
8: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron.
1: Appetito.
3: Appetito.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja,
8: maak er een potje van. Want

0: euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
2: Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Could I please have your attention?
5: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
6: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De zoektocht naar de Nederlander die al meer dan een week wordt vermist op Saba is stopgezet. Ondanks intensief speuren, onder meer met honden, is die niet gevonden. De Nederlander was op het eiland voor een defensieklus. De gouverneur van Saba hoopt voor de nabestaanden dat ze alles ooit definitief kunnen afsluiten. Opnieuw konden asielzoekers voor wie geen plek was in het aanmeldcentrum in Ter Apel ergens anders slapen. Bijna 100 vluchtelingen brachten de nacht door in een sporthal in het Drentse Gieten. Ze gaan later vanochtend weer terug. Omdat het aanmeldcentrum overvol zit, nam Stadskanaal gisteren nacht al asielzoekers op. Tijdens de examens huren scholen steeds vaker mensen van buiten in om toezicht te houden, meldt nu.nl. Bijna 2/3 van de onderzochte scholen doet dit om leraren te ontzien. Sinds een paar jaar is er een speciaal potje voor werkdrukgelden. En steeds meer scholen betalen daar de externe examensurveillanten van. En de Nederlandse luchthavens hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar minder passagiers gezien, meldt het CBS. Het winterse weer in januari en het uitbreken van de oorlog in het Midden-Oosten, een maand later, zorgde voor veel annuleringen. Het was de eerste daling sinds het herstel na corona. Er werd wel meer vracht verwerkt. Dan het weer van weer online. Het wordt een zonnige dag en warm, maximaal 26 graden. Alleen op de stranden wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback en ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
12: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers. Praxis.

0: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
1: Vitepro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
2: Joy Radio. Verkeersinformatie.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. 1 flitser gemeld door Flitsmeister op de A27 naar Utrecht bij 44,4.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: 65 euro recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
1: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Zo, waar is het warm?
7: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hey, ik kan niet werken vandaag.
9: Hoezo?
8: Sorry, het is WK.
10: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor 688 euro na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
11: We denken na over een koophuis.
9: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
11: Bart, met die loopgroep?
9: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
12: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
13: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming, een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
14: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
15: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel Finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
7: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Joy Radio. Weer.
14: Vandaag is het prachtig zonnig. Vanmiddag stijgt de temperatuur naar een zomerse 25 of 26 graden. Al koelt het op de stranden en op de Waddeneilanden af naar zo'n 21 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Morgen en de dagen erna houden we het zomers warm met temperaturen tot wel 29 graden. Volgende week wordt het geleidelijk wat koeler.
13: Joy Radio. Verkeersinformatie.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er is een ongeluk gebeurd op de A28 vanuit Zwolle naar Amersfoort. Tussen Zwolle en Wezep, 5 kilometer en 15 minuten. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. 1 flitser, gemeld door Flitsmeister. De A27 naar Utrecht bij 44.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
5: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
6: Geeft ruimte.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
9: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Het is Bol-tiendaagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
12: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical-tiendaagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt. En is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical-tiendaagse.nl.
13: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
16: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oreal en Garnier? 2 plus 3 gratis. Walrapad textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen. Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
17: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
18: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
19: Could I please have your attention?
20: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Voor het eerst sinds de coronacrisis hebben de Nederlandse luchthavens in het eerste kwartaal minder passagiers verwerkt. Dat komt, zegt het CBS, door het winterse weer en later de oorlog in het Midden-Oosten. Daardoor moesten veel vluchten worden geannuleerd en kwamen er dus veel minder reizigers. Bijna 100 asielzoekers uit het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel hebben de nacht doorgebracht in Gieten in Drenthe. Ze konden daar slapen in een sporthal en gaan vanochtend weer terug. Gisternacht nam Stadskanaal al vluchtelingen uit Ter Apel op, toen ze dreigden buiten te moeten slapen. Op Saba is de zoekactie naar een vermiste Nederlander gestaakt. Er is 8 dagen gezocht met honden, boten en drones. Maar de man is nog steeds spoorloos. Er wordt vanuitgegaan dat hij niet meer leeft. De gouverneur van het eiland heeft familie en vrienden sterkte gewenst en hoopt dat er op termijn alsnog duidelijkheid komt. En scholieren die examen doen zien steeds vaker onbekende toezichthouder. 2/3 van de middelbare scholen huurt externe surveillant in, heeft nu.nl uitgezocht. Sinds een paar jaar hebben scholen een extra geldpotje om de werkdruk van leraren te verlagen. En daarmee worden tijdens de examens vaak mensen van buiten ingehuurd. Dan het weer van weer online. Het wordt een mooie zonnige dag en warm. Maximaal 26 graden. Alleen op de stranden vanmiddag wat koeler door wind van zee. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
6: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
22: Hey, ik kan niet werken vandaag.
23: Hoezo?
22: Sorry, het is WK.
24: Score nu een LG 55-inch OLED 4K Smart TV plus soundbar voor 1128 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Media.

0: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
1: Hebbes.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Oh. Goedemorgen allemaal.
4: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
5: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Dena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Joy Radio. Verkeersinformatie.
10: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Hier en daar begint het wel drukker te worden helaas. Dat merk je bijvoorbeeld op de A27 Utrecht-Gorkum. Bij Houten slecht nieuws. Voorlopig zijn er 2 rijstroken dicht door slecht wegdek. Dat gaat waarschijnlijk de hele dag duren. Vanaf de beeld nu een file van 6 kilometer en 10 minuten. Verder een ongeluk met een vrachtwagen op de A73 naar Nijmegen bij Venlo. De weg is daar helemaal dicht. Je wordt daar lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. A6 naar Emmeloord bij 287,7. A20 naar Gouda bij 31,4. En de A27 naar Utrecht bij 44,4.
9: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik wil snel.
3: Joy Radio.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
6: Tweede Pinksterdag, open voor jouw nieuwe e-bike.
7: Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Onze Bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze Bank.
9: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
10: Zo, waar is het warm?
11: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor 109 euro. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van 19,99 euro. Blokker. Van je huis houden.
13: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
14: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
15: Oké.
14: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
18: Gewoon even op BelSimpel kijken.
19: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
20: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
21: Nee.
20: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
21: Lekker bezig.
20: Milner.
22: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
23: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: smeren naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
3: Ik werd echt goed geadviseerd.
2: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
4: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
2: Radio is krachtig en betaalbaar.
4: Het werkt echt.
2: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
5: Joy Radio. Weer.
6: Het wordt een zonnige dag, hoewel er vanmiddag ook stapelwolken verschijnen. De temperatuur loopt snel op. Rond 10 uur is het op veel plaatsen al 18 tot 20 graden. Er staat verder weinig wind en landinwaarts stijgt het kwik naar maximaal 26 graden. Op de stranden langs de westkust vanmiddag koeler door wind van zee.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is helaas hier en daar wat langzamer aan het rijden. Onder andere door gaten in de weg bij Houten op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Vanaf Utrecht een file van 15 minuten. Er zijn twee rijstroken dicht voorlopig. Helemaal dicht is de A28 Zwolle-Amersfoort bij Elspeet na een ongeluk. Omrijden kan over de A50 en de A1. En tot slot nog naar de A73 naar Nijmegen. Bij Venlo gebeurde ook een ongeluk. De weg was daar helemaal dicht. Nu is de weg weer vrij. Er staat nog een file van 15 minuten die langzaamaan gaat oplossen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. Langs de A7 naar Hoorn bij 51,3. De A20 naar Gouda bij 31,4. En de A27 naar Utrecht bij 44,4.
5: Hits only. Joy Radio.
8: I've been married a long time ago. Where did

0: Is dit allemaal van jou?
1: Alleen de belangrijke dingen.
2: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers. Praxis.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwencar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwencar. Nu voor maar 59 euro. ANWB en gaan.
10: Bij Plus houden we van eten recht uit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Trostomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus Bramen en Frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor 79 euro. Verkrijgbaar in alle 56 Blokker winkels. Blokker. Van je huis houden.
14: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
15: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
16: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
17: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
16: Ai, de man met de hamer.
17: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
18: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer,

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller, snel, zonder te rellen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Could I please have your attention?
3: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
4: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. De 100 asielzoekers die gisteravond hals over kop naar het Drentse Gieten werden gebracht, zijn weer terug in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden ze buiten te moeten slapen en in Gieten konden ze terecht in een sporthal. Gisteren nacht nam Stadskanaal al een groep asielzoekers op. Voor het eerst sinds het eind van de coronapandemie waren er begin dit jaar minder passagiers op de Nederlandse vliegvelden. Het CBS zegt dat het vooral komt door het winterse weer en het uitbreken van de oorlog tussen Amerika en Irak. Het zorgde voor veel uitval van vluchten en dus een stuk minder reizigers. NAVO-baas Rutte is blij dat Amerika toch meer militairen naar Polen stuurt om het land te beschermen tegen Rusland. Dat zei hij voor de vergadering van de NAVO-buitenlandministers. President Trump wil er eens niet aan, maar stuurt nu toch 5000 manschappen. Hij ziet Polen als een modelbondgenoot en wil het land helpen. En opnieuw zijn tientallen gal- en galslijterijen dicht. Vorige week vrijdag was dat ook al zo. De medewerkers staken uit onvrede met het eindbod voor een nieuwe cao. Daarin krijgen ze 3% loon bij, maar voor nieuwe mensen wordt de zondagstoeslag gehalveerd. Dat schiet onder de streep amper op, vindt vakbond FNV. Het weer nog van weer online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
7: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijs.

0: Bros.
1: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty Ontvetterspray voor maar 2,79. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
2: Hey, ik kan niet werken vandaag.
3: Hoezo?
2: Sorry, het is WK.
4: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
5: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis rang-upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop, Houseco en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Bij Ethos.
8: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
11: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
14: Joy Radio. Verkeersinformatie.
15: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan een paar opvallende files in het land. Onder andere de A27 Utrecht-Gorkum bij Houten. Gaat in de weg en daarom zijn twee rijstroken voorlopig dicht. Vertraging is nu 10 minuten, maar dat kan later nog wel eens flink oplopen. Verder bergingswerkzaamheden op de A28 naar Amersfoort bij Elspeet. We moeten daar via de af- en oprit omrijden. Hou rekening met ongeveer 10 minuten vertraging. En dan een ongeluk bij knooppunt Hoevelaak op de A28 vanuit Zwolle. Vanaf Nijkerk een half uur vertraging. Er is één rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. A7 naar Heerenveen bij 191,2. A12 naar Arnhem bij 148,2. En de A27 vanuit Gorkum bij 44,4.
16: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar 10 euro. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
1: Voor Holtem, dan ben je welkom bij RTT. Dikke vette voorraad, je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RTT in Goor en Nieuwheden.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda. De madammekes met kaas en beenham. En de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: It's only Joy Radio.
1: Hey, Holt nodig? Kom dan mooi naar RTT in Goor en Nieuwheden. Wie Holt van Holt.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
4: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
4: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Weaker en Modifast.
7: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van ravioli tot grootmoeders kippannetje. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
8: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
9: Dat zeg ik.
7: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.

0: smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
3: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
4: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
5: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
6: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
10: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
11: Ik werd echt goed geadviseerd.
10: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
12: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
10: Radio is krachtig en betaalbaar.
12: Het werkt echt.
10: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
13: Joy Radio. Verkeersinformatie.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker aan het worden op de weg. Onder andere in het midden van het land. Dat komt ook door een paar bijzonderheden daar. Allereerst de A27 Almere-Utrecht. Tussen knooppunt Eemnes en Bilthoven 10 minuten door een ongeluk. De linker rijstrook is dicht. Verder gaat in de weg bij Hout op de A27 naar Gorkum. Vanaf knooppunt Rijnsweert 10 minuten vertraging. En dan de A28 Zwolle-Amersfoort voor Elspeet. Ongeveer 10 minuten extra door een ongeluk. Daar moet je eraf via de af- en de oprit. Daar word je dan lokaal omgeleid. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers gemeld door Flitsmeister. A12 naar Utrecht bij 9,2. A27 naar Utrecht bij 44,4. En de A28 vanuit Zwolle bij 66,0. Hits.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Ik wil sneller dan snel.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks Bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie Olifant.
5: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. De stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
7: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
8: Voor de makers.
9: Praxis.
10: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag. Huishoudartikelen tot 66% korting. En powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
14: De komende weken is het hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
15: Hebbes.
14: Kijk op ben.nl.
16: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar 2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar 1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action, kleine prijzen, grote glimlach.
17: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
18: Joehoe!
17: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bites en 1 plus 1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Vrouwen die net een kindje hebben gekregen moeten meer steun krijgen van hun baas, vindt vakbond CNV. Die zegt dat het moederschap meer is dan alleen een privézaak. De bond wil daarom dat er voor vrouwen een volledig doorbetaald ouderschapsverlof komt. Zo kunnen ze na de bevalling echt herstellen voor ze hun werk weer oppakken. De Britse politie onderzoekt of de voormalige prins Andrew betrokken is geweest bij zedenmisdrijven. Een vrouw zegt naar zijn huis te zijn gebracht voor seks, melden diverse media. Andrew werd 3 maanden geleden opgepakt voor ambtsmisbruik. Ook wordt hij verdacht van het doorspelen van geheime info aan zedendelinquent Jeffrey Epstein. Vandaag moet blijken of er genoeg ruimte is voor alle asielzoekers in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar dreigden gisteren zo'n 100 vluchtelingen buiten te moeten slapen en ze werden laat op de avond naar het Drentse Gieten gebracht. Daar konden ze slapen in een sporthal. Vanochtend gingen ze weer terug naar Ter Apel. En in Parijs waren vannacht rellen met voetbalsupporters uit Nice. Die zijn in de stad omdat vanavond de bekerfinale wordt gespeeld tegen Lens. Het ging eerst mis in een café en even later was er ook op straat een enorme vechtpartij. Er raakten zeker 6 mensen gewond. De politie pakte 65 relschoppers op. Het weer nog van Weer Online. Vrij zonnig, maar vanmiddag ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het 25 of 26 graden. Op de stranden is het wat koeler door wind van zee. En dat was het ANP-nieuws.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
18: Nu bij Vibra. Das Dierglasreiniger kit met ruitenreiniger en microvezeldoek voor €4,99. Ook in onze webshop. Hoe je dat doet, dat doe je goed. Vibra.
23: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
24: We denken na over een koophuis.
25: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
24: Bart, met die loopgroep?
25: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
26: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
4: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito.
5: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
6: Joy Radio. Verkeersinformatie.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er staan meerdere files in het midden van het land. Wel opvallend, onder andere op de A27 Almere-Gorkum. Bij Houten, gaten in het wegdek. Twee rijstroken zijn dicht. Vanaf Utrecht-Noord een file van 15 minuten. Dan de A28 Zwolle-Amersfoort. Voor knooppunt Hoevelaken een kwartier. Ook daar een ongeluk. Eén rijstrook is dicht. En dan de A12 Arnhem-Duitse grens. Het is al vroeg druk voor die Duitse grenscontrole. 5 kilometer en 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Meerdere flitsers, gemeld door Flitsmeister. De A12 naar Utrecht bij 127,4. De A27 naar Utrecht bij 44,4. En de A28 naar Groningen bij 105,7.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
3: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
4: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Tweede Pinksterdag open voor jouw nieuwe e-bike. Forza.nl. Oh, op die fiets.
6: Nog een keer! Papa, sneller!
7: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
8: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
9: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
8: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Zo, wat is het warm?
12: Ja, dus snel naar Jumbo voor kies en mix barbecue. Zoals spiezen, worstjes en koolsla. 4 voor maar €10. Barbecue beukers. Dat is de ja van Jumbo.
13: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
14: Voor de makers.
15: Praxis.
16: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar, nu voor maar €59. ANWB en gaan.
19: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
20: Ik werd echt goed geadviseerd.
19: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
21: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
19: Radio is krachtig en betaalbaar.
21: Het werkt echt.
19: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
1: Nee.
0: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
0: Milner.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
5: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
6: Nu een wel heel stralende prijs bij Trekpleister. Heel veel finish vaatwastabletten voor maar €35,99. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Fit voor iedere rit met de banden van Goodyear en de service van Profile.
7: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Koelbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
8: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
9: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
10: Het is Bol 10-daagse met bizar goede deals die je wel moet delen. Alleen vandaag huishoudartikelen tot 66% korting en powerbanks tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Scoor nu alle deals bij Bol.
11: Boek nu de Powerpop Musical en Juliet tijdens de Musical 10-daagse. En krijg een gratis Rang Upgrade. De ultieme feel-good show met alle iconische hits uit de 90s en zeros. Vanaf september te zien in het Beatrix Theater. Pak je kans op musical10daagse.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
17: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken.
18: Allsafe. Geeft ruimte.
19: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Het COA weet nog niet of er vanavond voor alle asielzoekers plek is in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De afgelopen nachten dreigden mensen buiten te moeten slapen en schoten Stadskanaal en Gieten te hulp. Pas aan het eind van de dag wordt volgens het COA duidelijk of er opnieuw extra opvang moet worden geregeld. Het kabinet wil dat het goedkope zomerdalurenabonnement voor de trein op 21 juni ingaat. Het kost €49 per maand in plaats van €128 normaal. Een goedmaken voor de gestegen kosten door de oorlog in Iran. Als de Eerste en Tweede Kamer akkoord zijn, kan het plan doorgaan. Het Belgische festival Tomorrowland voert dit jaar wat extra veiligheidsmaatregelen in na de grote brand die vorig jaar vlak voor het begin het hoofdpodium verwoestte. Uit onderzoek is gebleken dat er geen heel grote aanpassingen nodig zijn. Er wordt wel extra ingezet op het monitoren van de drukte en extra bescherming van vluchtroutes. En de politie heeft een stel aangehouden dat in Rotterdam een Surinaamse toko runde. De man en vrouw zouden zich schuldig hebben gemaakt aan witwassen. In de toko kon je cryptomunten omwisselen voor cashgeld. En dat werd dan meegegeven in tasjes van het restaurant. In de keuken stond een geldtelmachine en de politie nam 13.000 euro in beslag. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. En op de strand is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig en warm. En dat was het ANP-nieuws.
0: Oh. Goedemorgen allemaal.
1: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Bol. Ga naar douche.kroon.nl.
2: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra-prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
23: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
24: Nu bij Vibra, alles reiniger voor maar 1,29. In een handomdraai, alles schoon en fris. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
26: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
25: Ja, werkt wel.
26: Social deal, deals die je niet mag missen.

0: Los. Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
1: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week wasparfum White Musk 150 ml voor maar €2,49. Of Energizer batterijen 10 stuks voor maar €1,99. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
2: De hoogste jackpot van Nederland? Die wil je niet missen. En je doet al mee voor €2. Pak nu die kans. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl.
3: Zoveel money!
2: Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
5: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Met TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
2: Ontdek nu

0: oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Oldekalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
1: En wat ook fun is, ruim €3500 voordeel op de Vitara en S-Cross Special Editions. Want we vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel voor nog veel meer fun.
2: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Daarom pakken we groots uit met een gratis jubileumtrekking. Ja, echt helemaal gratis. Met een hoofdprijs van 1 miljoen en vele andere prijzen. Speel ook gratis mee en activeer uiterlijk 28 mei je lot op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Hey buurman.
1: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
0: Stef?
1: Ja?
0: Waar bel jij nu mee aan?
1: Je Ring, videodeur. Ah, ja.
2: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
4: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
5: Jongens, eten!
6: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
7: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
8: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
10: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo!
11: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
10: Beren goed, thanks bo!
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
10: En actie olifant!
12: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
13: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
14: Ik werd echt goed geadviseerd.
13: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
15: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
13: Radio is krachtig en betaalbaar.
15: Het werkt echt.
13: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
4: Nee.
3: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
3: Milner.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forelvijver de Boshoek 2.0 in Elim.
6: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
6: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Wicker en Modifast.
8: De zomer komt eraan. Maak nu uw terras voor elkaar met ABC Horeca. Topkwaliteit stoelen, tafels en parasols en meer dan 10.000 stuks op voorraad. 20 jaar ervaring betekent nu 20% korting. Kom kijken in onze showrooms en outlet net over de grens bij Oldenzaal of bestel online. Gebruik code RADIO voor 5% extra korting. Kijk snel op abchoreca.nl voor een sfeervol en winstgevend terras.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: We denken na over een koophuis.
12: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
11: Bart? Met die loopgroep?
12: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
13: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univer.nl of kom langs in een van onze winkels. Univer, daar plukt u de vruchten van.
14: Hey, ik kan niet werken vandaag.
12: Hoezo?
14: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau.
16: Mediamarkt. Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
17: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor €1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
18: Could I please have your attention?
19: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Supporters van Willem II zijn morgen toch welkom bij de play-offswedstrijd in en tegen Volendam. Eerder besloot de gemeente ze te weren na de rellen bij Volendams laatste wedstrijd. Maar na overleg is besloten om 400 uitfans toe te laten. Wel is het duel 's middags in plaats van 's avonds. Volendam won de heenwedstrijd met 2-1. Een dodelijk ongeluk gisteren op station Bijlmer Arena met een man in een rolstoel was geen misdrijf of zelfmoord. Hij stond te dicht bij de rails en werd door een voorbijrijdende trein naar het spoor gezogen, zegt de politie. Veel mensen zagen het gebeuren. Door het ongeluk lag het treinverkeer uren stil. Het Rode Kruis maakt zich zorgen om de asielzoekers die buiten staan bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. De komende dagen wordt het erg warm en op het terrein zijn amper schaduwplekken. Hulpverleners delen water en eten uit en kijken wat verder nodig is. Het Rode Kruis hoopt op oplossingen voor langere tijd. En er is een tweede voetballer, miljardair. Na de Portugees Cristiano Ronaldo is dat ook Lionel Messi uit Argentinië gelukt, blijkt uit een Amerikaanse miljardair-index. Hij zou niet alleen met voetballen rijk zijn geworden, maar ook door sponsors. Zo maakt Messi reclame voor Apple en Adidas en heeft hij zijn eigen sportdrank. Het weer nog van Weer Online. Het is zonnig, maar later verschijnen ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts 25 of 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinkse weekend blijft het zonnig en wordt het nog warmer. En dat was het ANP Nieuws.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.

0: kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools. Mastertools.nl, jouw
1: klus onder tools. Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2 plus 3 gratis. Alle Robijn 1 plus 2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue 2 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Hey buurman.
3: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
2: Stef?
3: Ja?
2: Waar bel jij nu mee aan?
3: Je Ring videodeur. Ah, ja.
4: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leusen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leusen.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
5: Voor de makers.
6: Praxis.
7: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
8: Ik verbaas me elke keer weer. Zo snel al je boel schoon met de schoonmaakspullen van Vibra. En zo verbazend voordelig. Schoonmaaktoppers voor Vibra prijsjes. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
8: Nu bij Vibra, de schoonmaaktopper Dusty ontvetterspray voor maar €2,79. Ook in onze webshop. Hoe je het ook doet, dat doe je goed. Vibra.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
12: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
13: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
14: Dat zeg ik.
15: We denken na over een koophuis.
16: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
15: Bart, met die loopgroep?
16: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
17: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
18: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
19: Kia. Movement that inspires.
20: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben, heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel,

0: een Garnier 2 plus 3 gratis. Walrapat textiel 1 plus 2 gratis. En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
2: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
6: Joy Radio. Weer.
7: Het is zonnig en warm. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 27 in het zuiden. Daarbij waait een zwakke of matige zuidenwind. Vanavond blijft het nog lang lekker. Rond zonsondergang is het 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer, 24 tot 30 graden. Aan zee koelt het 's middags af door wind van zee.
6: Hits

0: radioreclame werkt. Kijk op adverteren op deradio.nl.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
6: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
7: Nog een keer! Papa, sneller!
8: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
5: Fit voor iedere rit met de banden van Hankook en 100% uptime van Profile.
9: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Helemaal los bij Ethos.
14: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
15: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar €7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar €0,99. Lidl, je verdient het.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
17: Could I please have your attention?
18: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Vluchtelingen die bij het aanmeldcentrum in Ter Apel buiten moeten wachten, hoeven niet in de volle zon te zitten. Het Rode Kruis zet op het terrein 5 open tenten neer voor beschutting. Ze zijn dus niet om in te slapen. Het is al dagen overvol in Ter Apel. Het is nog niet duidelijk waar mensen die er vanavond niet terecht kunnen naartoe moeten. De vroegere burgemeester van Hendrik Ido Ambacht, die vastzit voor het bezit van kinderporno, wordt ook verdacht van ontucht. Daartoe zou hij jaren geleden een man hebben gedwongen die veel jonger was dan hij zelf. De 77-jarige oud-burgemeester werd in februari opgepakt. Dinsdag moet hij voor de rechter komen. Met een heet weekend in het vooruitzicht neemt de organisatie van de Roparun maatregelen. Zo zijn er extra waterpunten langs de route en wordt zonnebrand uitgedeeld. Morgen vertrekken de 5000 deelnemers vanuit Enschede en Frankrijk om maandag te finishen op de Rotterdamse Coolsingel. Met de Roparun wordt geld opgehaald voor mensen met kanker. En de wedstrijd zondag tussen Ajax en FC Utrecht om Europees voetbal is vervroegd. Het duel in Volendam begint om 11:45 in plaats van 18:00, meldt de KNVB. Er wordt gespeeld in Volendam omdat Harry Styles in de arena staat. Morgen speelt FC Volendam thuis om 16:30 tegen Willem II om een plek in de Eredivisie. En daar mogen toch uitfans bij zijn. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Bij weinig wind wordt het landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de stranden is het koeler door wind van zee. Het hele Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
20: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendo.nl.
22: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
23: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
24: Hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
25: Klopt, minstens 2 dagen per week.
24: En jij?
25: Ik meestal maar 1 keer per maand.
24: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
25: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
24: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
23: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
26: Bij Plus houden we van eten rechtuit het seizoen. Nu op zijn best, met lekker veel voordeel. Zoals Plus Nederlandse Roma en Tros tomaten, alle schalen, 1 plus 1 gratis. En Plus bramen en frambozen, 225 gram, 2,99. We doen met je mee. Plus.
27: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
28: Boost yourself.
29: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
30: Gewoon even op BelSimpel kijken.
31: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
32: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
33: Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
32: Okay.
33: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
34: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Jouw ideale hitmix. Joy Radio.
4: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle L'Oréal en Garnier 2 plus 3 gratis? Walrapad textiel 1 plus 2 gratis? En AH Nederlandse aardbeien 400 gram 2 bakken voor €5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
7: Joy Radio.
8: Het zijn weer hebben weken bij Kruidvat. Met nu alle Head & Shoulders 2 plus 3 gratis. Die steekt er toch met kop en schouders bovenuit. Allemaal op naar...
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
11: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
12: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
13: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
14: Klopt, minstens 2 dagen per week.
13: En jij?
15: Ik meestal maar 1 keer per maand.
13: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
15: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
13: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement... en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk? Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
16: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
17: Nee.
16: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
18: Lekker bezig.
16: Milner.
19: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker. Van je huis houden.
20: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
21: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
22: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
24: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
25: Ik werd echt goed geadviseerd.
24: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
26: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
24: Radio is krachtig en betaalbaar.
26: Het werkt echt.
24: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
3: Joy Radio. Weer.
27: Het is zonnig en warm. Het wordt 22 graden aan de noordkust tot 27 in het zuiden. Daarbij waait een zwakke of matige zuidenwind. Vanavond blijft het nog lang lekker. Rond zonsondergang is het 18 tot 20 graden. Morgen wordt het nog warmer, 24 tot 30 graden. Aan zee koelt het 's middags af door wind van zee. Hits.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Proef je de lente? Dan geniet je op het terras van de bitterballen van Heren van Loosdrecht. En proef ook de Javaantjes met kip en pinda, de madammekes met kaas en beenham en de vegan groentemannekes. De borrelhapjes van Heren van Loosdrecht. Vraag ernaar bij de horeca.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
2: Geniet van de borrelhapjes van Heren van Loosdrecht bij Forel Vijver de Boshoek 2.0 in Elim.
6: Transport rijdt alleen door als de banden in topconditie zijn. Daarom heeft Profile 100% uptime voor bandenmanagement. Helemaal afgestemd op jouw bedrijf. Met 100% uptime zijn je voertuigen fit voor elke rit. Kijk op profile.nl/truck voor meer informatie.
7: Profile. Beter, sneller, verrassend voordelig.
8: Nog een keer! Papa, sneller!
9: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
6: Fit voor iedere rit, met de banden van Hankook en de service van Profile.
10: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
14: 18 plus speelbewust.
15: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
16: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
15: Ai, de man met de hamer.
16: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
17: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
18: Helemaal los bij Ethos.
19: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea. 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Could I please have your attention?
10: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
11: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusden. Het aantal plofkraken in ons land is enorm gestegen. Waren het er heel vorig jaar nog 4, dit jaar zijn het er volgens de politie al 15. Doordat het daders steeds moeilijker wordt gemaakt om geldautomaten op te blazen, hebben ze het nu vooral gemunt op sealback-automaten, waarin ondernemers geld kunnen storten. Vluchtelingenwerk is blij dat het Rode Kruis 5 tenten neerzet bij het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Daar hoeven mensen niet in de volle zon in het gras te zitten. Het gaat om open tenten, dus ze kunnen er niet in slapen. Medewerkers van Vluchtelingenwerk zijn in Ter Apel om te controleren hoe het met de vluchtelingen gaat. Een spellengroothandel waarschuwt voor de magneetjes die horen bij het spel Magnetics. Die zijn zo klein dat ze makkelijk kunnen worden ingeslikt. In het lichaam kunnen de sterke magneetjes naar elkaar toetrekken en letsel veroorzaken. Wie het spel in huis heeft, kan het bij de winkel inleveren en krijgt dan zijn geld terug. En coach Pep Guardiola vertrekt na 10 jaar bij Manchester City. De Spanjaard kwam over van Bayern München en bezorgde City 20 prijzen. Met als hoogtepunt het winnen van de Champions League en 6 keer het landskampioenschap. Het is niet bekend wat Guardiola nu gaat doen. Het weer nog van Weer Online. Zonnig, maar later ook stapelwolken. Het is warm, landinwaarts maximaal 26 graden. Maar op de strand is het koeler door wind van zee. Het Pinksterweekend blijft zonnig, maar wordt nog warmer. En dat was het ANP-nieuws.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latten wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
22: Hey buurman.
23: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
22: Stef?
23: Ja?
22: Waar bel jij nu mee aan?
23: Je Ring Videodeur. Ja.
24: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
25: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
26: Klopt, minstens 2 dagen per week.
25: En jij?
26: Ik meestal maar 1 keer per maand.
25: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
26: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
25: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
4: Dankjewel.
5: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Wie holt bedrijf RTT in Goor in Nieuw-Heert, neemt ze alle soorten holt.
3: Wat moet korter?
2: Bij RTT heb ze alle soorten holt.
3: Nee, korter.
2: Bij RTT heb ze volle holt.
3: Korter.
2: Een bult holt bij RTT.
3: Korter.
2: RTT holt.
3: Korter.
2: Holt.
4: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
5: 90s, zero's en hits. Joy Radio.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo super vers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 per 1 gratis.
10: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Hits only.
11: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
12: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hey, ik mag weer verlengen. Maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
15: Gewoon even op BelSimpel kijken.
16: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
17: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De allernieuwste Blokker koffiecupmachine. Kijk op blokker.nl voor het mooie design. Nu voor €59 en met 20 gratis koffiecups. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
20: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
22: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
23: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
24: Ik werd echt goed geadviseerd.
23: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
25: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
23: Radio is krachtig en betaalbaar.
25: Het werkt echt.
23: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
1: Met Rapport geld de hele kantine leeggekocht. Maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
2: Ja.
1: Maak er een potje van.

0: die het een tikje anders doet.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien ben je wel helemaal into sauna-meditatie. En zit je elke avond in je thuissauna. Wat je manier ook is, hou je energiekosten voorspelbaar. Met een vast contract. Zo weet je 3 jaar lang precies waar je aan toe bent. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw klus
4: onze tools. Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
6: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker. Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker. Van je huis houden.
7: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop. Weet wat te doen.
8: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar €1. Bij Burger King.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Coolbox? Check. Beschimmelde bolwerkar? Check. Wacht, beschimmeld? Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en webshop van ANWB vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een bolwerkar. Nu voor maar €59. ANWB en gaan.
10: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in 1 klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op 1 artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf €10. Bespaar snel op praxis.nl.
11: Voor de makers. Praxis.
12: Hebben weken bij Kruidvat. En heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2+1 gratis. Struikel binnenbij.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
15: Wat een geweldige actie, de motten we op af, Tineke.
16: Maar we zitten net aan de koffie, het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
17: Oké, we gaan.
18: Could I please have your attention?
19: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
20: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In Nederland is nog een geval van het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een bemanningslid van het cruiseschip Hondius, waar het virus uitbrak en aan 2 Nederlanders het leven kostte. 1 stierf van boord en de ander in Zuid-Afrika. De Hondius ligt nu in de haven van Rotterdam. We zitten in een asielcrisis, zegt premier Jetten. Het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel is al dagen te vol en daardoor dreigen mensen buiten te moeten slapen. Jetten zegt dat het geen gewone situatie is als je daar 's avonds laat nog noodoplossingen voor moet vinden. In Amsterdam-Oost is vanochtend een jongen ontvoerd. Meerdere mensen zagen dat hij een auto in werd gesleurd. Na een korte achtervolging werd de auto klemgereden. De politie vond de jongen vastgebonden op de achterbank. 3 mannen zijn opgepakt. Ze worden verdacht van vrijheidsberoving en mishandeling. En de 2 BNN-VARA-journalisten die op de hulpvloot voor Gaza werden opgepakt, zijn weer terug in Nederland. De omroep zegt dat het naar omstandigheden goed met ze gaat. 4 andere Nederlanders die door Israël werden gearresteerd zijn nog onderweg. Zij komen aan het eind van de middag terug. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
21: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
22: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
23: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
0: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis af vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
0: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
2: Dat wordt genieten.
0: Ja, dus. Aldi.
4: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
24: Klopt, minstens 2 dagen per week.
4: En jij?
24: Ik meestal maar 1 keer per maand.
4: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
24: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
4: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
25: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor, ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
26: Gewoon even op Belsimpel kijken.
27: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij Belsimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo Belsimpel kan het zijn.
28: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
29: Is dit allemaal van jou?
30: Alleen de belangrijke dingen.
31: Ga je samenwonen en komt er een verhuisbus vol spullen bij? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt.
32: Allsafe. Geeft ruimte.
33: Hey, ik kan niet werken vandaag.
32: Hoezo?
33: Sorry, het is WK.
34: Score nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
35: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
19: Joy Radio. Verkeersinformatie.
36: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat ruim 600 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Tussen de Duitse grens en Duiven een kwartier vertraging. A27 Almere richting Gorinchem. Tussen Utrecht-Noord en Houten een half uur extra reistijd door een spoedreparatie. Er is maar 1 rijstrook open. A27 van Utrecht naar Breda tussen Everdingen en Knoopend Gorinchem een half uur oponthoud door een auto met pech. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A28 Groningen richting Zwolle. Tussen Assen en afrit Westerbork een half uur vertraging. En op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierdingsbeek en Nijmegen-Dukenburg rijdt het langzaam. De vertraging is een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,3. A58 Tilburg-Breda bij 41,4. En op de A73 bij Nijmegen wordt geflitst bij 36,9.
19: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Let's go, loco.

0: Ken jij de Fusion Plaza formule?
1: Ja hoor, al in dineren bij Fusion Plaza Zwolle.
0: Aan de A28, afslag 22. De lichtmis tussen Staphorst en Zwolle.
1: Fusion Plaza restaurants in Zwolle en ook in Almelo.
0: Fusionplaza.nl.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
3: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
4: 90s, zeros en hits. Joy Radio.
5: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
6: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
7: The music sounds better with you. Dit is Joy Radio.
8: Hey buurman.
9: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
8: Stef?
9: Ja?
8: Waar bel jij nu mee aan?
9: Je Ring, videodeur.
10: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van

0: Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
1: 90's, zeros en hits. Joy Radio.
2: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Joy. Hits only.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van Pepsi, Rivella en Royal Club 1 liter flessen? 2+3 gratis. Alle Robijn, 1+2 gratis. En AH Barbecue vlees, vis, kip en AH Terra Barbecue, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
17: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
18: Ik werd echt goed geadviseerd.
17: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
19: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
17: Radio is krachtig en betaalbaar.
19: Het werkt echt.
17: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
1: Joy Radio. Weer.
20: Het is zonnig en warm bij maxima van 22 graden op de Wadden tot 27 in het zuiden. Er staat een zwakke of matige zuidenwind. Vanavond blijft het nog lang lekker. Als de zon ondergaat is het nog altijd 18 tot 20 graden. Morgen wordt nog warmer dan vandaag, maximaal 30 graden. Maar op de stranden is het dan koeler door wind van zee.
1: Joy Radio. Verkeersinformatie.
21: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het Pinksterweekend is er druk op de weg. Er staat 750 kilometer file. De meeste vertraging is er in het midden van het land en in Noord-Brabant. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven, tussen Kelpen-Oler en Knoopert-Leende-Heide een half uur extra reistijd. De A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg-Zaltbommel een half uur. A16 Rotterdam richting Breda tussen Berk en Roderijs en Rotterdam-Feyenoord een kwartier vertraging. Daar zat een auto met pech. A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Oud-Beijerland en Knoopert-Hertogdsplein een half uur. A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierdinksbeek en Nijmegen-Dukenburg een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 8,1. Op de A16 Breda-Rotterdam bij 42,7. En op de A20 wordt geflitst bij hectometerpaal 30,7.

0: watching myself. Can't stop playing with myself. And it's becoming a problem.
1: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
2: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
3: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
2: Koop de Walt gereedschap bij Master Tools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Verleg je grenzen met de Kia EV5. Een krachtig SUV-design met ongekend veel ruimte en comfort en een rijbereik tot 530 kilometer. Daag jezelf uit om verder te gaan. Ontdek de Kia EV5. Tijdelijk met €3000 inruilvoordeel. Boek je proefrit op kia.com.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
9: Wil je Blokker ook weer bij jou in de buurt? Ga naar blokker.nl en laat weten waar jij Blokker nog mist. Stem op jouw stad of dorp en misschien knip jij het oranje lint door bij een volgende opening. Blokker, van je huis houden.
10: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar en uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
11: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
12: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
13: Hey, ik kan niet werken vandaag.
14: Hoezo?
13: Sorry, het is WK.
15: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
16: Hey buurman.
17: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
16: Stef?
17: Ja?
16: Waar bel jij nu mee aan?
17: Je Ring videodeur. Ah, ja.
18: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
19: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend 25% korting op barbecues en 1 plus 1 gratis op Fancy Flames Houtskool. Doe het lekker zelf.
16: Dat zeg ik.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De persoon die positief heeft getest op het Hantavirus zat al in thuisquarantaine, zegt het RIVM. Maar de patiënt is nu uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Het gaat om een bemanningslid van de Hondius. Het totaal aantal besmettingen staat wereldwijd nu op 12. 3 mensen zijn overleden. Bij een explosie op een bedrijventerrein in Harderwijk zijn zeker 2 mensen gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland hebben ze flinke brandwonden. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Mogelijk heeft het iets te maken met rioolwerkzaamheden in de buurt. Extinction Rebellion wil morgen alle sporen bezetten van Utrecht Centraal, maar de gemeente heeft het verboden. Extinction Rebellion zegt in een reactie: we gaan het toch doen. De activisten houden om 12:30 eerst een sit-in de stationshal tegen de handel met Israël en willen daarna het spoor blokkeren. En je hebt er misschien wel eens over gehoord. Clare's Law, een Britse wet waarbij vrouwen kunnen opzoeken of hun nieuwe vriend zich vroeger schuldig heeft gemaakt aan huiselijk geweld. Het kabinet vindt dat die wet hier ook moet komen. Maar het voorstel gaat op zijn vroegst pas over een jaar naar de Tweede Kamer. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
1: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
1: Social deal, deals die je niet mag missen.
14: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
1: Ontdek ook de beste Pinksterdeals op socialdeal.nl.
23: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
24: Helemaal los bij Ethos.
25: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
26: Hey, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
27: Gewoon even op BelSimpel kijken.
28: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar €1 per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
29: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
30: Oranje fans opgelet,

0: gespeeld.
1: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
2: Joy Radio. Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het druk op de weg. Er staat 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden en zuiden van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afritje Miroschestel en Knoopend Empel een half uur vertraging. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur. Op de A6 Emmeloord richting Lelystad tussen Knoopend Emmeloord en Afrit Urk een kwartier oponthoud na een ongeluk. A27 Utrecht richting Breda tussen Noorderloos en Werkendam 20 minuten. A73 Venlo richting Nijmegen voor Nijmegen-Dukenburg een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A2 Eindhoven-Maastricht bij hectometerpaal 222,6. A4 Amsterdam-Den Haag bij 15,3. En op de A44 Den Haag-Amsterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 2,0.
2: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
1: plus onze tools. Ontdek nu de nieuwe aanbiedingsbak van Olde Kalter. De voordeligste bouwbak van Twente. Een derde deel puin in de bak is €65 recht in je zak. Een slimme, duurzame oplossing waar puin en bouwafval wordt gemengd. Bestel onze bouwbak vandaag nog. Olde Kalter, jouw partner voor grondwerken en containers. Al meer dan een eeuw lang.
0: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
2: Joy Radio.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
4: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
2: Joy Radio.
3: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
5: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle lattenwanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
6: Hey buurman.
7: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
6: Stef?
7: Ja?
6: Waar bel jij nu mee aan?
7: Je Ring videodeur.
8: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring-producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals, tot 40% korting op zomerfashion en tot 60% korting op beauty. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
11: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser.

0: Jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, centerparks.
1: De Lidl-deals zijn er weer. Met deze week Ede toiletpapier. 16 rollen voor maar 7,99. En nog goedkoper met Lidl Plus. Groene ijsthee. 1,5 liter voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
2: Helemaal los bij Ethos.
3: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel mondverzorging. 2 plus 2 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
7: Joy Radio. Weer.
8: Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het nog lang warm. 'S Nachts koelt het af tot een graad of 13. Morgen wordt het nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden met volop zon. En ook de rest van het Pinksterweekend is het zonnig en warm.
7: Joy Radio. Verkeersinformatie.
9: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is zeer druk op de weg door het begin van het langste Pinksterweekend. Er staat 950 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen Afrit-Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel is de vertraging een half uur. A28 Utrecht richting Zwolle tussen Afrit en Dolder en Nijkerk. Ruim een half uur extra reistijd. A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen drie kwartier. In Limburg op de A76 Duitse grens richting Geleen. Tussen knooppunt Kundeberg en Spouwbeek drie kwartier vertraging. De N57 Rotterdam richting Middelburg. Tussen de aansluiting met de A15 en de Harinkvlietdam drie kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,3. A16 Rotterdam-Breda bij 53,2. En op de A28 Zwolle-Assen wordt geflitst bij hectometerpaal 162,2.
7: Hit.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
4: Joehoe!
3: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
5: Joy Radio.
6: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
7: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
8: Klopt, minstens 2 dagen per week.
7: En jij?
8: Ik meestal maar 1 keer per maand.
7: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
8: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
7: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
9: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen bij Blokker een gratis oranje OneUp dweilpad ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.
11: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
12: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
11: Ai, de man met de hamer.
12: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
13: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
14: Helemaal los bij Ethos.
15: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2+3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
16: Mooi van Ethos.
17: Ondersteuning voor je botten en spieren? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Calcium en D3 800 IE bruistabletten voor het behoud van sterke botten en de ondersteuning van soepele spieren. Nu alle Lucovitaal 2+3 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
19: Hebbes.
18: Kijk op ben.nl.
20: Could I please have your attention?
21: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
22: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. In het Radboud UMC in Nijmegen ligt iemand die misschien ebola heeft. De patiënt wordt daar op een afgeschermde afdeling onderzocht, maar de kans dat hij het echt heeft wordt klein geschat. Ebola is erg besmettelijk en grijpt de laatste weken snel om zich heen in Afrika. De rechter heeft een man veroordeeld die deze maand agenten bestookte met vuurwerk in het Utrechtse IJsselstein. Dat was rond een protest tegen een AZC. 1 agent raakte gewond. Het OM zei, hij was er alleen maar om de boel te verzieken. De man moet 3 maanden de cel in. Een 2e verdachte is vrijgesproken. Duizenden boetes voor zwartrijden zijn ongeldig verklaard. Het gaat om de trein tussen Zwolle en Emmen, die veel wordt gebruikt door asielzoekers die naar Ter Apel gaan. De controleurs vroegen volgens RTV Oost om het verkeerde vreemdelingenpasje als identiteitsbewijs. Dat mocht eerst wel, maar op 1 januari zijn de regels veranderd. Air Nederland wil geen zaken meer doen met bedrijven op de westelijke Jordaan-oever. Het gaat om bedrijven van Israëlische kolonisten die de Palestijnen met geweld hebben verjaagd en er zelf zijn gaan wonen en werken. De nederzettingen worden internationaal gezien als illegaal. België werkt ook aan een handelsverbod. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Na een zwoele zomeravond wordt het morgen nog warmer, 24 tot plaatselijk 30 graden. En ook dan volop zon. En tot zover het ANP-nieuws.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg.
4: kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
5: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oorsterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools. Mastertools.nl, jouw
16: klus onze tools. Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
19: Gewoon even op BelSimpel kijken.
23: Want het zijn de extra dikke deeldagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
5: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools en maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.

0: Alleen bij Vodafone. Maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited.
1: Ik wil sneller dan snel, zonder te remmen. Vodafone.
0: Ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Jouw voorbereiding op een spannende sportzomer begint bij de Postcode Loterij. Want naast alle andere prijzen maak je alleen deze maand ook kans op een van de 250 tv's met soundsystem. Dat is een mooie aftrap. Speel mee op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Joy Radio. Verkeersinformatie.
5: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat bijna 900 kilometer file. De meeste files staan in het midden van het land en vooral in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen afrit Den Bosch-West en Waardenburg een half uur vertraging. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en Knoop het Oude Rijn een half uur. De A16 Rotterdam richting Breda is een ongeluk gebeurd tussen Knoop het Ridderkerk en de Moerdijkbrug. Een half uur extra reistijd. A27 Utrecht richting Gorinchem tussen afrit De Bilt en Nieuwegein een half uur. Op de A73 Venlo richting Nijmegen tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg drie kwartier vertraging. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A1 Amersfoort-Amsterdam bij hectometerpaal 6,8. A4 Amsterdam-Den Haag bij 15,3. En op de A12 Den Haag-Utrecht wordt geflitst bij hectometerpaal 18,3.
4: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hijskraan, hoogwerker of verrijker nodig? Dan bent u bij Maathuis uit Enschede aan het juiste adres. Maathuis, een begrip in Oost-Nederland. Kijk op maathuis-kraanverhuur.nl.
3: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
4: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis, lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
5: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
6: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
7: Gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Hé, hey, jij reist toch veel voor je werk met de trein?
10: Klopt, minstens 2 dagen per week.
9: En jij?
11: Ik meestal maar 1 keer per maand.
9: En jullie reizen allebei met de NS Business Card?
11: Ja, met ieder een ander abonnement. Ik ben zelfs voor dat ene ritje per maand al voordeliger uit.
9: Combineer de NS Business Card met het DAL-abonnement en je medewerkers reizen met 40% korting naar het werk. Bestel nu op ns.nl/zakelijk.
12: Vier met ons mee, want we zijn jarig. De Philips OneUp elektrische dweil nu voor €109. En alleen met Blokker een gratis oranje OneUp dweilbed ter waarde van €19,99. Blokker, van je huis houden.

0: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag vanaf 30% korting op bijna alle verf en bijt. Ook op mengverf. Karwei, maak het mooier.
4: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
6: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
7: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
8: Ik werd echt goed geadviseerd.
7: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
9: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
7: Radio is krachtig en betaalbaar.
9: Het werkt echt.
7: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
10: Joy Radio. Weer.
11: Het is een zonnige dag met 22 graden in het noorden tot 27 in het zuiden. Er staat weinig wind. Vanavond blijft het nog lang warm. 'S Nachts koelt het af tot een graad of 13. Morgen wordt het nog warmer. 24 tot plaatselijk 30 graden met volop zon. En ook de rest van het Pinksterweekend is het zonnig en warm.
10: Joy Radio. Verkeersinformatie.
12: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Door het begin van het lange Pinksterweekend is het erg druk op de weg. Er staat nu nog ruim 700 kilometer file. Het drukste moment ligt inmiddels wel achter ons. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Leendeheide en Maarhezen, 3 kwartier extra reistijd. Bij Den Haag is een ongeluk gebeurd op de A12 vanuit de richting Utrecht. Tussen Zoetermeer en Den Haag-Malieveld is de vertraging 1/2 uur. 1 rijstrook is dicht. A28 Utrecht richting Zwolle. Tussen Afrit en Dolder en Strand Nulde, 3 kwartier. Op de A73 Venlo richting Nijmegen. Tussen Vierlingsbeek en Nijmegen-Dukenburg, 3 kwartier vertraging. De A73 Nijmegen richting Venlo. Tussen Grubbevorst en Belfeld 1/2 uur oponthoud door een auto met pech. En op de N57 Rotterdam richting Middelburg rijdt het langzaam tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam. De extra reistijd is 3 kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,3. A12 Utrecht-Den Haag bij 28,8. En op de A28 Amersfoort-Zwolle staat een flitser bij hectometerpaal 83,6.

Terminology.

0: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak?
2: Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
3: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
6: Helemaal los bij Ethos.
7: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals heel veel Davitamon en Imea, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Hé, ik mag weer verlengen, maar sorry hoor. Ik zie door de bundels het bos niet meer. Wat zou jij nou doen?
3: Gewoon even op BelSimpel kijken.
4: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo betaal je voor een Hollands nieuwe simolie het eerste jaar maar 1 euro per maand. Zo BelSimpel kan het zijn.
5: Wat uw planning vandaag ook is, met Appetito heeft u altijd een heerlijke vriesverse maaltijd in huis. Van stampot tot spaghetti bolognese. En natuurlijk ook dieetmaaltijden. Zo in de oven of magnetron. Appetito. Appetito.
6: Hey, ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, het is WK.
8: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt en ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
9: Hebben weken bij Kruidvat. En hebben heb je genoeg pleisters in huis? Deze week voor iedereen met een Kruidvatkaart alle Kruidvat wondverzorging 2 plus 1 gratis. Struikel binnenbij.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Nu bij Velderhof, €10 leeftijdskorting per levensjaar.
12: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
13: Could I please have your attention?
14: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
15: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Premier Jette wil met de vakbonden gaan praten over het veranderen van de sociale zekerheid. De vakbonden zijn boos en dreigen met stakingen, onder meer omdat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Wel waarschuwt Jette dat er hoe dan ook voor miljarden bezuinigd moet worden. Nederland wil de handel stoppen met Israëlische kolonisten op de bezette westelijke Jordaanoever en het kabinet hoopt dat andere landen hetzelfde doen. Er is alle reden toe, zei minister Sjoerdsma. Hij vindt de sanctie ook op zijn plaats vanwege de hardhandige behandeling van activisten van een hulpconvooi voor Gaza. In Hilversum is een jongetje van 7 zwaar gewond geraakt nadat hij was aangevallen door een hond. De hond zou hem in zijn gezicht hebben gebeten. Het gebeurde bij een schoolplein en veel kinderen hebben het gezien. Een omwonende zegt tegen de Telegraaf dat het niet de eerste keer is dat de hond agressief was. En Vitesse is definitief gered. De club komt in Nederlandse handen en de KNVB heeft de overname goedgekeurd. En dan te bedenken dat Vitesse op sterven na dood was bijna een jaar geleden. Vitesse dreigde de licentie toen kwijt te raken, maar de afgelopen maanden is er keihard gewerkt om alle problemen op te lossen. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
16: Het lekkerste groente en fruit van Albert Heijn. Zo supervers en voordelig. Met deze week AH courgette en aubergine. Zo fris en mild van smaak. Nu 2 stuks voor maar 99 cent. En AH rode paprika. Zo knapperig en fris zoet. Nu 1 plus 1 gratis.
17: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
18: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week de Volkskrant. 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl.
19: Oranjefans opgelet,

0: zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En tot en met tweede Pinksterdag 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl.
1: Voor de makers. Praxis.
2: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
5: Joy Radio. Verkeersinformatie.
6: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat nu nog ruim 500 kilometer file. De meeste vertraging is er in de zuidelijke helft van het land. De langste files staan op de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Leendeheide en Leende een kwartier vertraging. Dat is een nasleep van een ongeluk. In het noorden van het land is een ongeluk gebeurd op de A7 Groningen richting Afsluitdijk tussen Tijnje en Oude Haske. Ruim een half uur vertraging. A58 Bergen-op-Zoom richting Breda tussen Sint-Willebroort en Breda-West. 20 minuten vertraging door een ongeluk. Twee rijstroken zijn daar dicht. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen afrit Brielen en de Haringvlietdam een half uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A9 Alkmaar-Amstelveen bij hectometerpaal 68,1, A15 Rotterdam-Europoort bij 60,7 en op de A16 Breda-Rotterdam wordt geflitst bij hectometerpaal 27,2.
5: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Wereldrestaurant Fusion Plaza tussen Staphorst en Zwolle voor een onvergetelijke avond.
1: Het is gezellig, sfeervol en zelfs een indoor speelplein voor de kinderen.
0: Hier komt alles samen voor een betaalbare all-in prijs. Fusionplaza.nl.
2: Breng je afval en oude huisraad naar de Milieustraat van Nijhuis Milieu aan de Najaarsweg in Enschede. En bespaar op de reguliere overlaadstations. Daarnaast hebben wij ook een containerservice en leveren wij schoon zand. Informeer snel naar onze tarieven op 053 461 8861.
0: Fusion Plaza heeft nu ook een nieuwe app.
1: Ja, download nu de Fusion Plaza app en blijf op de hoogte.
3: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
4: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt. Leuk die balayage. Smint.
5: Boost yourself.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Vier met ons mee, want we zijn jarig. Alleen bij Blokker, Brabantia topspinner droogmolen met 36 meter drooglengte voor wel 3 wassen. Nu voor €79. Verkrijgbaar in alle 56 Blokkerwinkels. Blokker, van je huis houden.
8: Jij en die spullen van je komen er niet meer in.
9: Zijn de witte broodsweken ten einde? Bij Allsafe Mini-opslag vind je snel een tijdelijke plek voor spullen die je even niet kwijt kunt. Kun jij rustig naar een nieuwe plek zoeken. Allsafe.
10: Geeft ruimte.
11: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
12: Van kleine fix tot groot project. Master Tools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Master Tools.
13: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
14: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op Lendl.nl.
12: Koop de Waldgereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort-tickets.
15: Nog een keer! Papa, sneller!
3: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
16: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
17: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
18: Ik werd echt goed geadviseerd.
17: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
19: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
17: Radio is krachtig en betaalbaar.
19: Het werkt echt.
17: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.
20: Joy Radio. Weer.
21: Vandaag is in de beeld de eerste zomerse dag van het jaar gemeten met 25 graden. Ook de komende dagen blijft het zomers warm. Morgen liggen de maxima tussen de 24 en 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zonnig zomerweer met temperaturen rond 26 graden.
20: Joy Radio. Verkeersinformatie.
22: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het was een drukke spits. Er staat nu nog ruim 200 kilometer file. De files met de meeste vertraging staan op de A2 Utrecht richting

Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Knopend Leendeheid en Afrit Valkenswaard. 20 minuten vertraging na een ongeluk, de weg is wel weer vrij. A27 Utrecht richting Breda tussen Knopend Everdingen en Werkendam een half uur. N57 Rotterdam richting Middelburg tussen de aansluiting met de A15 en de Haringvlietdam 3 kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op onder meer de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,3. A20 Gouda Hoek van Holland bij 30,6.

0: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
1: Waarom ik als schilder kies voor Sikkens Rubbel Buitenlak? Nou, smeert goed en een spiegelglad resultaat.
2: Buitenlak die moeiteloos indruk maakt. Met jouw vakmanschap en onze Rubbel Buitenlakken lever jij het beste schilderwerk. Sikkens, voor vakmanschap.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprika mix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop. Dat gaan we vieren. Aldi.
4: Joy.
5: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
6: Joehoe!
5: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinkster Deals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
7: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus. Aldi.
8: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
9: Gewoon even op BelSimpel kijken.
10: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
11: Boek nu Moulin Rouge The Musical tijdens de Musical 10-daagse. Met elke tweede kaart halve prijs. Deze winnaar van maar liefst 5 Musical Awards stopt en is nog tot en met 2 augustus te zien. Pak nu jouw kans. Musical10daagse.nl.
12: Jongens, eten!
13: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
14: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
15: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
16: Met Welkoop haal je meer uit je voorjaar. En uit je barbecue. Nu 25% korting op Welkoop houtskool en briketten. Dus hop naar de winkel of naar welkoop.nl. Dan ben je barbecue klaar als de zon schijnt. Welkoop, weet wat te doen.
17: Could I please have your attention?
18: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
19: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De arbeidsinspectie in Brabant heeft een echtpaar opgepakt dat ervan wordt verdacht hun dochter jarenlang te hebben uitgebuit. Het meisje moest vanaf haar 13e lange werkdagen maken op de markt, soms wel 7 dagen per week. Ook moest ze stoppen met school en werd ze mishandeld. In Twente is een vrouw besmet geraakt met het Hantavirus. Het is een minder gevaarlijke variant dan op cruiseschip Hondius, meldt RTV Oost. Ze zou besmet zijn geraakt door muizen of rattenpoep toen ze aan het houthakken was. Ze is opgenomen in het ziekenhuis. Hoe het met haar is niet bekend. In het noorden van Marokko is gisteren een gebouw van 5 hoog ingestort en er zijn al 15 doden geteld, onder wie 2 kinderen. Het gebouw staat in het centrum van Fes, waar eerder ook al een gebouw instortte. Toen kwamen 22 mensen om. Het zorgde voor discussie over de veiligheid van gebouwen. 5 van de 6 Nederlanders die deze week werden opgepakt door Israël zijn aangekomen op Schiphol. Het zijn activisten die de bevolking van Gaza wilden helpen en journalisten die verslag wilden doen. Sommigen raakten gewond bij een arrestatie. De 6e activist komt pas vanavond aan, want die heeft zijn vlucht gemist. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
20: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van €189,95. Lees Libelle nu voor maar €2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
21: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan!
4: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
7: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
22: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
23: Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
24: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
23: Beren goed, thanks bo.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
23: En actie olifant.
25: Pinksterdeals bij Karwei. Vandaag tot en met tweede Pinksterdag tot wel 40% stapelkorting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak het mooier.
18: Joy Radio. Verkeersinformatie.
26: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. De avondspits is nog niet voorbij. Er staat nog 150 kilometer file. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen Culemborg en Zaltbommel 20 minuten oponthoud. A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven een kwartier. A27 Utrecht richting Breda tussen Lexmond en Werkendam een kwartier. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen Os en Knooppunt Bankhoef 20 minuten. De N57 Rotterdam richting Middelburg voor de Haarvlietdam 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Flitsmeister meldt flitsers op de A4 Amsterdam-Den Haag bij hectometerpaal 15,3. A16 Breda-Rotterdam bij 42,6. En op de A28 Zolle-Groningen wordt geflitst bij hectometerpaal 127,5.
18: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

Mooi hond, hem? Dan ben je welkom bij RKT. Dikke, vette veurhoort. Je krijgt goed advies en lekkere koffie. Zowel voor zakelijk als particulier. RKT in Goor en Nieuwheden.

0: Want bij autobedrijf Sieleman in Nieuw-Leuzen staan maar liefst 250 auto's en 30 brommobielen op voorraad. Ook voor onderhoud, reparatie en het wassen van jouw auto.
1: Autosieleman.nl.
0: Burgemeester Bakslaan in Nieuw-Leuzen.
2: Hey Holt nodig? Kom dan mooi naar RTC in Goren Nieuw-Heten. Wie Holt van Holt?
3: Van kleine fix tot groot project. Mastertools helpt met oersterk merkgereedschap. Scherp geprijsd en snel geleverd via Mastertools.
1: Mastertools.nl, jouw klus, onze tools.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu je zomervakantie aan de kust. Je eigen huis al vanaf €699. Kijk snel op lendl.nl.
3: Koop de Walt gereedschap bij Mastertools. En maak kans op Formule 1 Zandvoort tickets.
5: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken.

0: En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, smint.
1: Boost yourself.
2: Laat je mandje maar vol bij Trekpleister. Nu Tena enkelpakken 3 stuks voor 10 euro. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
4: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op de radio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op

0: adverteren op de radio.nl.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlander. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
1: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
3: Fans van een feestje op je barbecue, opgelet. Niet alleen rode, ook gele en groene paprika's deze week nergens goedkoper. Paprikamix, 1 kilo voor maar €1,99. Als dat geen feest is, zo goedkoop.
4: Aldi, bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
3: En ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter levert chipolata-worstjes. Naturel of pikant. 5 stuks voor maar €1,99. En Trader Joe's notencups met 20% korting.
6: Dat wordt genieten.
3: Ja, dus.
4: Aldi.
7: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
8: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Er is veel politie op de been bij het strand van Scheveningen, meldt Omroep West. Niet vanwege het mooie weer, maar omdat er op social media oproepen rondgaan voor een illegaal feest met muziek en gratis eten. De politie is bang dat het uitloopt op rellen. Een jaar geleden ging het daar helemaal mis. De vakbonden dreigen met acties op Schiphol. Ze willen dat een beveiligingsbedrijf daar binnen een week een lijst met 10 problemen oplost, bijvoorbeeld met de roosters. Zo klaagt het personeel dat een vrije dag maanden van tevoren moet worden aangevraagd. Het is weer druk bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er staan tientallen mensen voor de poort voor wie nog geen plek is gevonden. Dat is opmerkelijk, want Ter Apel werd vannacht uit de brand geholpen door het Drentse Gieten en wil dat komende nacht ook weer doen. Maar er is nog geen hulpverzoek gedaan. RTL heeft uitgezocht wat er gebeurt met mensen die worden opgepakt bij rellen tegen asielzoekerscentra. Ze krijgen meestal een boete of helemaal geen straf. RTL keek naar geweld van de afgelopen 2 jaar waarbij 175 mensen werden opgepakt. Daarvan werden er maar 16 veroordeeld. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met een maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
11: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
12: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
13: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af met 20% korting. ANWB en gaan.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
2: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
3: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
4: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon, maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
5: Gewoon even op BelSimpel kijken.
6: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Met rapportgeld de hele kantine leeggekocht, maar nu dik onvoldoende geld om te sparen?
9: Ja,
8: Buut. Maak er een potje van. Want met de rekening van Buut maak je tiener zelf potjes. Buut. Om slim te sparen, betalen en budgetteren. En dat allemaal in één app. Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
10: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van

0: ik kan niet werken vandaag.
1: Hoezo?
0: Sorry, het is WK.
2: Scoor nu een Bosch wasmachine met autodosering en 1600 toeren voor €688 na cashback. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
3: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
4: Ik werd echt goed geadviseerd.
3: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
5: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
3: Radio is krachtig en betaalbaar.
5: Het werkt echt.
3: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
2: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
1: Ai, de man met de hamer.
2: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
3: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen, verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
4: Fiets tijdens de Alpe d'Huez Indoor Ride op 4 juni in Rotterdam Ahoy. Haal geld op voor KWF en ontvang een smartbike.
5: Nu bij Velderhof. €10 leeftijdskorting per levensjaar.
6: Wat een geweldige actie. De motten wordt baaf, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Could I please have your attention?
12: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De Haagse politie houdt Scheveningen scherp in de gaten met Omroep West. Op social media wordt opgeroepen voor een illegaal feest dat liep eerder uit op rellen. Een journalist op X ziet dat iedereen die bij het strand uit de tram stapt wordt gecontroleerd. Er zijn al zeker 2 mensen aangehouden. Bij een controle op de A4 in Zuid-Holland is een busje onderschept met 600.000 illegale sigaretten. Ze kwamen vermoedelijk uit Bulgarije. De bestuurder is een vrouw uit Den Haag. Ze moet binnenkort naar de rechter of een forse boete betalen voor smokkel. Bij haar thuis werden trouwens nog meer sigaretten gevonden. President Trump is dit weekend niet bij de bruiloft van zijn zoon Donald Jr. op de Bahama's. Hij had er graag bij willen zijn, maar hij heeft al een andere afspraak. Met Amerika. Op social media zegt hij dat het landsbelang voorgaat. Hij heeft belangrijke overheidszaken te doen. Wat precies, dat zegt hij niet. En Max Verstappen lijkt weer terug bij af. Hij had de vorige race een opleving, maar zette in de training in Canada de 5e tijd neer. De Mercedes en Ferraris waren sneller. Het enige waar Max hoop uit kan putten is dat hij wereldkampioen Lando Norris achter zich liet. Later vanavond is de kwalificatie voor de sprintrace. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het uiteindelijk af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Attentie alsjeblieft. Let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
15: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
16: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
17: Hey buurman.
18: Hey ventje, lekker op vakantie. Ik wilde alleen even zeggen dat Ring tot wel 40% korting geeft op haar producten. Dat kunnen we niet laten liggen, toch?
17: Stef?
18: Ja?
17: Waar bel jij nu mee aan?
18: Je Ring videodeur. Ah, ja.
19: Tot wel 40% korting op geselecteerde Ring producten. Ga naar ring.com en profiteer nu.
20: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
12: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
1: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Met Libelle.

0: 189,95. Lees Libellen nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libellen.nl/actie.
1: Oranje fans opgelet.

0: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
1: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
2: Je hebt je eigen manier van doen. Misschien draait bij jou de wasmachine elk weekend overuren omdat je bergen van de voetbalclub wegdraait. Wat je manier ook is, houd betaalbaar met bijvoorbeeld een dynamisch energiecontract. Zo verbruik je stroom op de momenten dat de prijs het laagst is. Ontdek jouw manier op deltaenergie.nl.
3: Altijd willen, altijd zoeken, altijd vinden, altijd Weekamp. En nu, tijdens de zonnige zomerdeals tot 30% korting op tuinmeubelen, banken, barbecues en meer. Dus ga naar de Weekamp-app en vind altijd iets voor jou.
4: Geen zorgen, alleen succes! Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
5: Ik werd echt goed geadviseerd.
4: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
6: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
4: Radio is krachtig en betaalbaar.
6: Het werkt echt.
4: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: adverteren op de radio.nl.
1: Ik wil danser worden. Later als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
8: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
9: Hey, ik ben eigenlijk wel toe aan een nieuwe telefoon. Maar wil wel even zeker weten dat ik een slimme keuze maak. Wat zou jij nu doen?
10: Gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want het zijn de extra dikke dealdagen bij BelSimpel. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro met Odido voor de beste prijs van Nederland. Zo wel simpel kan het zijn.
12: Could I please have your attention?
0: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, de WW en de WIA. Maar, zegt premier Jette, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. En rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep, dat zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. 2 jaar geleden stortten de hellingbanen van de garage van een ziekenhuis in Nieuwegein in, maar die garage is nu weer open. Het ziekenhuis is blij dat mensen weer vlakbij kunnen parkeren. RTW Utrecht ziet dat mensen er volop gebruik van maken, maar niet iedereen durft zijn auto op een hogere verdieping te zetten. En de nieuwe Hongaarse premier Péter Magyar is druk bezig het beleid van zijn voorganger Viktor Orbán ongedaan te maken. Zo heeft hij een besluit teruggedraaid om uit het internationaal strafhof te stappen. Magyar kijkt ook naar de minder grote zaken. Hij wil dat Hongarije weer meedoet met het Songfestival. Orbán vond dat te gay. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft vannacht droog en het koelt af naar 13 graden. Morgen is het opnieuw zonnig en warm met maxima van 24 tot 30 graden. En ook de rest van het Pinksterweekend blijft het zomers. En tot zover het ANP-nieuws.
14: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
15: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
1: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
0: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
2: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
2: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
4: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Oranje fans opgelet. KPN.

0: Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50. Bij Burger King.
1: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
2: Ik werd echt goed geadviseerd.
1: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
3: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
1: Radio is krachtig en betaalbaar.
3: Het werkt echt.
1: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: Adverterenopderadio.nl.
1: Met Libelle mag je gezien worden. Want bij een jaar Libelle krijg je nu een exclusieve Shabby's tas ter waarde van 189,95. Lees Libelle nu voor maar 2,95 per week. En krijg deze stijlvolle tas gratis. Maar wacht niet te lang, want op is op. Ga naar libelle.nl/actie.
2: Je hebt vaak niet in de gaten dat je er al mee rondloopt. Diabetes type 2. Het kan je langzaam blind maken, hartklachten geven of dementie. Ook al leef je best gezond. Zo'n 400.000 mensen hebben diabetes type 2 zonder het te weten. Hey, ik weet dat je me hoort. Ook bij jou kan het erin sluipen. Check je risico. Doe de test op diabetesfonds.nl.
3: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
4: Centraal Beheer Ondernemersdesk met Tessa.
5: Hallo, met bouwbedrijf Pim van der Steen. Ik ben al maanden druk met een enorme renovatie, maar ben zelf helemaal gesloopt.
4: Ai, de man met de hamer.
5: Ja, en gisteravond tijdens het voorlezen had ik het ineens over klusje nooit genoeg.
6: Even over je zakelijke risico's. Door vaker vrij te nemen verklein je de kans op fouten en uitval. Onze specialisten helpen je met de juiste zakelijke verzekeringen. Centraal Beheer.
7: Could I please have your attention?
8: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Frans van der Beek. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugssmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Een zwemleraar uit Sint-Oederode, die jarenlang kinderporno verzamelde, hoeft van de rechter niet meer de cel in. Man heeft een stoornis en de behandeling is meer op zijn plaats, is de redenering. Man had tienduizenden foto's waarop kinderen stonden en honderden video's. Hij downloadde ze en maakte ze niet zelf. Het kabinet is bereid om water bij de wijn te doen bij de bezuinigingsplannen op de AOW, WW en de WIA. Maar, zegt premier Jetten, de werkgevers en bonden moeten dan wel meedenken hoe de sociale zekerheid betaalbaar kan blijven. Hij rekent erop dat de onderhandelingen volgende week kunnen beginnen. Emiel Roemer, de gouverneur van Limburg, heeft deze zomer een bijzonder vakantiebaantje. Hij wordt DJ op een metalfestival in Maastricht. Tegen regionale media zegt hij dat hij een enorme metalfan is. Het is niet zijn eerste DJ-klus. Een paar jaar geleden draaide hij ook al eens onder de naam Rumoer met Roemer. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op tot 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Tijdens Pinksteren draait alles om stijlvol comfort en jouw voordeel. Bij Prominent kies je nu jouw Pinksteractie. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Kom langs in een winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
11: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Ribbelchips Paprika voor 1,34 en AH Ongezouten Pinda's voor maar 89 cent. Altijd laag.
12: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: nu vakantiegelddeals bij Beter Bed. Tot wel 50% korting. Jouw droombestemming? Een nieuw bed. Voor jarenlang uitgerust wakker worden. Kom langs of ga naar beterbed.nl.
1: Ik wil profvoetballer worden. Later, als ik beter ben.
2: Laat kinderdromen uitkomen. Momenteel geneest 81% van de kinderen met kanker. Maar we moeten naar de 100%. Kijk wat je kunt doen op kika.nl.
3: Attentie alsjeblieft, let op, vandaag geen aanbiedingen. Je hoort het goed, geen kortingen, ook geen andere acties. Ik herhaal, geen aanbiedingen en geen kortingen.
4: Bij Hornbach vind je alles voor je project, behalve aanbiedingen. Wij bieden je iedere dag gegarandeerd de laagste prijs. Zelfs na je aankoop. Hand erop.
5: Hits only. Joy Radio.
6: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
7: Tijdens de Campina Open Boerderijdagen is er van alles te beleven en te leren voor het hele gezin. Kom je ook 25 mei? De toegang is gratis. Cuberta is er in ieder geval. Ga nu naar campina.nl en vind er boerderij bij jou in de buurt. Campina, voor een betere morgen.
8: Geen zorgen, alleen succes. Adverteren op deradio.nl verzorgt jouw radiocampagne van aanvraag tot op zender.
9: Ik werd echt goed geadviseerd.
8: Bereik jouw klanten waar ze ook zijn. Met onze lokale, regionale en landelijke targeting.
10: Ook met een klein budget kon ik gelijk aan de slag.
8: Radio is krachtig en betaalbaar.
10: Het werkt echt.
8: Probeer het nu. Kijk op adverterenopderadio.nl.

0: voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om 4 uur een middagdip. Nou, bij mij niet hoor, moet je ze nou toch horen. Nee, we gaan zeker niet naar huis. Lekker team. Dipje, 4 uur kuppensoep.
1: Nu bij Velderhof. 10 euro leeftijdskorting per levensjaar.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tieneke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
3: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in. Klim, bouw, sjouw, word nat, word vies, verlies, verlies je adem, verlies je twijfel en bewijs aan jezelf dat je gelijk hebt. Als je denkt dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
4: Pinksterdeals bij Gamma. Dit weekend vanaf 30% korting op verf en bytes. En 1+1 gratis op Florella potgrond. Doe het lekker zelf.
5: Dat zeg ik.
6: Could I please have your attention?
7: Laat onze adverteerders weten dat je luistert naar Joy Radio. Joy Radio. Nieuws.
8: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Opnieuw gaan er asielzoekers voor wie geen plek is in Ter Apel naar Stadskanaal. Aan het eind van de avond kwamen er 2 bussen bij het aanmeldcentrum om de asielzoekers op te halen. In Stadskanaal heeft het Rode Kruis 80 bedden klaarstaan. Eergisteren gingen er zo'n 50 mensen uit Ter Apel naar Stadskanaal. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren opgepakt die naar een illegaal feest op het strand wilden gaan. Via sociale media was opgeroepen naar Scheveningen te komen. Het is niet duidelijk wie daarachter zat. De politie was voorbereid en stond de feestvierders al op te wachten. Waarom enkele zijn opgepakt is niet duidelijk. In Colombia is een Nederlander opgepakt die verdacht wordt van drugsmokkel. Hij zou een topman zijn van een organisatie die op grote schaal cocaïne regelt voor Europese landen. De transporten zouden beginnen op een internationale luchthaven in Colombia. Bij hem thuis werden wapens, drugs en 100.000 euro gevonden. Max Verstappen start morgen bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en start dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen en de echte race zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
7: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het in Ter Apel te druk is. Eergisteren gebeurde dat ook al. Het gaat om ongeveer 80 mensen die in de loop van de ochtend weer teruggebracht worden. Stadskanaal zegt de opvang weer geopend te hebben op aandringen van asielminister Bart van der Brink. Bij een ongeluk in een kolenmijn in China zijn 4 mensen om het leven gekomen. 90 mijnwerkers zitten vast. Wat er precies is gebeurd is niet duidelijk. Er werd in de mijn ineens een hoge concentratie koolmonoxide gemeten. Toen waren er 250 mijnwerkers onder de grond. De meeste konden naar boven komen. 6 Europese landen, waaronder Nederland, roepen Israël op om te stoppen met het uitbreiden van illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Ze maken zich ook zorgen over het toenemende geweld daar. Andere landen staan ook achter de oproep. Het zijn Canada, Australië en Nieuw-Zeeland. Max Verstappen start de komende dag bij de sprintrace in Canada op de 7e plek. George Russell was in zijn Mercedes de snelste en staat dus helemaal vooraan. En ook nu was Verstappen niet happy met zijn auto. Tijdens de kwalificatie klaagde hij dat het ding alle kanten opstuiterde. De sprintrace is morgen dus en de echte zondag. En dan nu het weer van Weer Online. Vannacht is het helder en wordt het niet kouder dan 13 graden. Morgen overdag warmt het flink op. Het wordt 24 graden in het noorden, 30 graden in het zuiden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Dankjewel. Je hebt de juiste keuze gemaakt. Wij geven je iedere dag de hits die je wilt horen.

0: Joy Radio. Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Frans van der Beek. Een ernstig ongeluk in Gelderland bij Eerbeek. Daar reden een auto en een motor tegen elkaar. De automobilist en de motorrijder kwamen allebei om het leven. Een forensisch team van de politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. Ook vannacht slapen er weer asielzoekers in Stadskanaal, omdat het te druk is in Ter Apel. Eergisteren gebeurde dat ook al. Ongeveer 80 mensen zijn met bussen naar Stadskanaal gebracht en komen in de loop van de ochtend weer terug. Stadskanaal zegt dat de opvang weer geopend is op aandringen van asielminister Bart van der Brink. De politie heeft in Scheveningen een paar jongeren.